0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rij naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit. Maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde. Het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar. Dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder. Ik liep een bloemenwinkel binnen. En het eerste wat ik zag was die kleine jongen. Met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er, jongen? Hij zei, mama houdt van rozen. En vandaag is ze jarig. En ik heb haar al bijna een jaar niet gezien.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma. Maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen de juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde. En dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open. En hij kwam teruggerend en zei, meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots. Terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei, dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde, wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg, juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei, nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf alleen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de 8e finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref 2 Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog 1 in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de 8e finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Loftimo Stefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. 3 mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer 3 nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en 1 tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in 4 dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Danny Poppinghaus en het maakt niks uit of jij nog van me houdt. Goedemorgen allemaal. Dit is de ochtendstond bij Radio Nova. Vrijdag zijn we. En we hadden de afgelopen dagen een paar dagen verlof. Ja, we moesten een beetje op rust komen. Hè. Dit is opofferend.

Wat een historische plaat was dat uit 1963 om exact te zijn. Those Shannon and You Run Around Too. Ja, willen we eens van links naar rechts, van voor en terug gaan. En dat kunnen we deze keer samen gaan doen met Yves Segers.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

Hoe romantisch het ook kan zijn, hè? Muziek van Johnny Tillotson en natuurlijk Send Me the Pillow to Your Dream On. Ja, we zijn vandaag vrijdag. Het weekend dat loert om de hoek hier ook bij Radio Nova natuurlijk.

Ja, denk je nog wel eens aan mei 1976 en die warme zomer toen, hè? Wiltura, campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd en vluchten geannuleerd. Wegens grote brand nabij Perpignan in Frankrijk. Vele explosies zijn er te horen.

0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
2: Wakker worden met Stef Ledenaert.
3: Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te

0: twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen.
1: Over, ik wil even afrekenen, zei hij met een dubbelslaande tong.
0: Goed meneer, zei de ober, maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto? Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook.
2: Zou u dat nou wel doen, meneer? Zei de ober. Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?
1: Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt, zei Wim met dubbelslaande tong.
0: Nadat de taxi voor de deur stond en Wim op de achterbank geschoven was, vertelde hij de chauffeur het adres waar hij zijn moest. Na ongeveer 10 minuten te hebben gereden, kwamen ze in de buurt van het huis van Wim. En ineens stond ze daar, midden op de weg in het licht van de koplampen. Een klap en daarna, als verstijfd en binnen 1 seconde nuchter, bleef Wim een ogenblik zitten en sprong daarna de taxi uit. Hij liep naar voren om te kijken hoe ernstig de vrouw gewond was en zag dat het zijn eigen vrouw was. Hij viel op zijn knieën naast haar neer en begon te huilen. Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat. En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?

Country style, ja, die gitaar, dat heb je ook wel gehoord. Hè. Gerard de Vries en Wim. Vandaag temperaturen om en bij. Zalige temperaturen, als ik het zo zie. 24 graden, blijft een droge dag. Af en toe wel eens een wolkje, maar niks aan de hand. Hè.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is

Ze hebben heel wat succes gekend, nog altijd trouwens. Ja, als je ziet hoeveel sportpaleizen, afwasdooms ze kunnen dus vullen, ja, dan zijn ze nog altijd even bekend. Nog zelfs bekender dan vroeger. Hè. Toen in de tijd, ik, hij, jij of zij. Wel, we gaan dat even bijlaten, want dit is ook zo'n klassieke. Terry Stafford.

Oelala, heel simpel was dat de plaat van Camille ongeveer een tweetal jaar terug in de tijd. Deel 1 van ons programma, en dat is de ochtendstond hier bij Radio Nova, zit er bijna op.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de 8e finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref 2 Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog 1 in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de 8e finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. 3 mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer 3 nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en 1 tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in 4 dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Iemand die iedereen wel kent is Danny DeMaro. Hè? Met je kan de hele wereld aan. Wel, dan wil ik dat toch wel eens weten van jou of jij die hele wereld aan kan. Dan ben je een sterk mens natuurlijk. Erwin Jaarmans.

The Lion Sleeps Tonight. Ja, dat die leeuwen momenteel aan het slapen zijn. Denk niet dat ze ook maar pas aan het ontwaken zijn. Hè? Tight Fit. Hier is Larissa. Weet jij wel, met mijn favoriet.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Noord.

Ziezo, ik heb ook even gekeken naar ons showbiz nieuws. Want ja, Roogtwerter, het lijkt erop als een sexshop, staat in de krant. Gloednieuwe supermarkt laat Roogtwerter gniffelen. Voilà, dat kan ik al even meegeven. Wil je dat artikel lezen? Dan kan dat in het highland.be.

Goedemorgen, goeiedag. Heel toepasselijk natuurlijk voor deze moment van de dag. Stan van Samang, slapeloze nachten, een dieet van popcorn en een 30-jarige droomman. Zo leeft Madonna liever echt op haar 67ste. Ja, de moeite waard om dat artikel wel eens te lezen.

Hugo, Peter, ja, dat zijn zo allemaal van die artiesten die wij normaal niet kennen. Maar dankzij Radio Nova, wel hem, dankzij Rudy, die gaat dat allemaal opzoeken. En die vindt die platen allemaal, hè. Heel leuk dat hij dat doet. En ja, die brengt ons ook in de andere sfeer. Zo'n platen waarvan je zegt, hé, maar dat is toch wel mooi. Wel, dit is Radio Nova, met nu Charlene.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Erwin Kolbjouw, zo heet hij zijn artiest. Ja, ik ken hem ook niet. Hè. Maar nog even iets nieuwtje over Miguel Wiels. Ja, blik terug op het verlies van zijn vader. Erg, hè. Jarenlang heb ik naast die lege stoel gezeten bij AA.

Diane en de Bellmans met This Little Girl. Grote naam op de luchthaven van New York en bijna 3 miljoen euro aan bloemen. Steeds meer details worden bekendgemaakt over het huwelijk van Taylor Swift. We gaan afscheid nemen. Het is hoog tijd, want Jantje Bakker die staat alweer klaar om te gaan overnemen. Tussen 9 en 11, straks om 11 uur, dan is er Ruud. En dan krijgen we ook nog eens Frank de Groef langs. En misschien toch wel een van onze Patrick, hè?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

Dat is meteen duidelijke taal voor Orly. Het is alles of niets. Goedemorgen, morgen. We zijn vrijdag 3 juli. Dankjewel ook in de richting onze collega Stef Leeuwenaert. Hij maakt het al waar van deze ochtend 7 uur. Hij is steeds vroeg uit de veren voor Radio Nova. Robert Pater, terug naar je hart.

0: such as I am.
1: Meteen zo'n ouwertje uit 58 van Elvis Presley. Ja. Nederlandstalig werk en we keren terug naar 78 met een New Four. Vrij zijn als een vogel.

De Nieuwvoer zo vrij als een vogel. Politie en gerecht in Oost-Vlaanderen hebben een jongeman van 19 opgepakt die mogelijk een belangrijke rol speelde in een Europese phishingbende. De bende opereerde waarschijnlijk vanuit Nederland en ze deden zich voor als bankmedewerker. Via valse mails en telefoontjes konden ze de bankrekening van hun slachtoffers leeghalen. In totaal hadden ze zo 500.000 euro hebben gestolen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
3: Het Muziekpaleis.

Tinus van der Weijden met opa's Bingy. Radio Nova iedere dag weer te beluisteren via die Radio Nova app. Of je kan ook even gaan surfen naar de website van de radio. Oh, love is this, met 1000 rode rozen.

De Pointer Sisters met I'm So Excited. Bestaat al schrapt na 8 jaar de numerus clausus voor vaste carnavalsgroepen in de carnavalstoet. Dat betekent dus dat er geen maximum aantal meer geldt voor het aantal vaste groepen dat mag deelnemen. De stad wil zo de drempel gaan verlagen voor vriendengroepen die een eigen carnavalsgroep willen gaan opstarten.

Nederlandstalig werk van Marlies met Vlammen. Pure nostalgie laten we terugkeren naar 79. Met Julio Iglesias. Quiero

1979, Julio Iglesias. Na 10 jaar stopt de 74-jarige Jan Heijvaart met zwerfvuil op te rapen in Meissen. Hij werd zwerfvuilvrijwilliger na zijn pensioen en vulde meer dan 5000 vuilniszakken met afval. De mensen die blijven maar afval dumpen en de overheid die doet te weinig om het probleem op te lossen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: Dit is Radio Nova met Jan.

0: everything.
1: Herb Herb Destin has just a little bit of everything. Nederlandstalig werk van Tina Bruins. We keren terug naar 2007. Ze heeft bubbels in haar bek.

Dusty Springfield uit de jaren 60. Straks na 10 uur ben ik er graag weer bij. Tweede gedeelte van het Muziekpaleis op deze vrijdag. Het goede doel. België is er leven op Litouw.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Jovali, er is een plaats voor jou in mijn armen. De politiezone KLM heeft de voorbije weken verschillende illegale elektrische steps en fatbikes in beslag genomen en laten vernietigen. Het gaat om voertuigen die dus niet voldoen aan de wettelijke normen en daardoor niet op de openbare weg thuishoren. De politie roept gebruikers op om vooraf na te gaan of hun step of fatbike wettelijk in orde is.

Moedermoer met Hold On To My Hands. In het geboortebos aan de Huizenkouter in Aals zijn 30 bomen zwaar beschadigd. Ze zijn gedeeltelijk doorgezaagd of beschadigd. Sommige bomen dreigen dus elk moment om te vallen. Het is voorlopig verboden om het bos te gaan betreden. De stad zal ook klacht indienen bij het parket en zich burgerlijke partij gaan stellen.

0: eenvoudig, betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvees Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
3: Welkom bij Radio Loof.

Rutger van Barneveld, wie drinkt er een met mij? Jarenlang werd haar zoon boos als zijn mama vroeg hoe hij dacht dat hij als 8-jarige een SOA had opgelopen. Nu de jongen op zijn 16e een eerste liefje heeft, is het eruit gekomen. Mijn voetbaltrainer verkrachtte me in de kelder thuis. Het parket van Leuven bevestigt dat het onderzoek voert naar WM, 39 jaar uit Landen, wegens verkrachting van een minderjarige. Die ontkent de feiten, ben 1,85 meter groot en mijn kelder is maar 1,45 meter. Het kan daar zeker niet gebeurd zijn.

0: Oh, Pidjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
3: Jan Bakker.

0: Jason Bradley met een meisje van mijn dromen.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: I'm a ding dong forever. And when I say dip, dip, dip, dip, dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
2: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Lunchen met Ruud van Opstal. Iedere werkdag tussen 11 en 13 uur. Met de quote van de dag en de plaat van de dag.

Ja, dat noemen ze een heerlijke smartlap aan het begin van deze lunch met Ruud hier op de vrijdag bij Radio Nova. Dat was André Hazes. Ik laat je gaan. Tot en met 1 uur lunch met Ruud. Met daarin natuurlijk onze gekende zaken. In deel 2 draaien we de plaat van de dag en hebben we de quote van de dag. Goedemorgen allemaal.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

zijn vrijdag net voor het weekend hier bij Radio Nova. De meisjes waren aan de macht hier in Lunchen met Ruud. Een plaat die inderdaad heel lang geleden al in de jaren 90 werd uitgebracht door deze Jasmine.

0: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.
1: Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk.

Ja, zomaar uit het leven gegrepen, denk ik dan. Jij kan niet eens fatsoenlijk liegen. Dat was inderdaad Els Bakker. We zijn volop bezig met zangeressen. Wel, ik heb er nog eentje gevonden uit Noord-Brabant in Nederland. Dit is Colinda.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Ja, en dat was hem dan. De titel van het nummer, zeg me waarom, onze Vlaamse zanger Frey Soufrio. Ja, de Facebookpagina. Bent u er al geweest vandaag? Doe dat vlug even. Ga er vlug even kijken. Radio Nova, eigenzinnig anders. Ontdek daar ook meteen de plaat van de dag die we straks gaan draaien hier in het tweede gedeelte. Dat zal zo zijn iets na 12 uur als u aan de lunch bent begonnen.

ja, lekker hè? Dat zomerse gevoel hier op de radio. Nina Butera was dat. En ze zong over dat gevoel. Een gevoel dat we allemaal hebben in de zomer. Lekker genieten van het allerlekkerste weer. Dat komt er allemaal weer aan. Volgende week weer richting de 30 graden. Bijna 12 uur. Dit is Bobby Vinton.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Vrijdag 3 juli, 12 uur voorbij, de start van jouw lunch. En dat beleef jij hier dagelijks bij ons op de radio. Tussen 11 en 1 uur in Lunchen met Ruud. Dat was Herbert Verhagen. Hij had nog heel veel vragen. We draaien hem zo meteen, de plaat van de dag.

0: mooi liedje, hè? Ja, inderdaad. Gwenda Lee tijdens jouw lunch. Dat was All Alone Am I. Dat was alweer 1962, hoor. Onze plaat van de dag. Vanmorgen op de Facebookpagina. Nu op de radio. Prachtig liedje. Raymond Hermans. En ja.
1: Ik wil je iets vragen. Deel het leven met mij.

Straks om 12:30 komt Gerrit al langs en dat allemaal voor de quote van de dag. Oei, wat heb je nodig, hè? Hey, goedemiddag allemaal. De plaat van de dag, die hebben we gehad. Ja, inderdaad, Gerrit, dan strakjes. En voor de verdere rest draaien we dit uur lunch met Ruud. Nog de allerleukste muziek op de radio. Zoals deze man, Henk Dame. Ik heb de hele nacht gedroomd.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

Het is een liedje dat door redelijk wat artiesten is gezongen. Als je ogen niet meer spreken. Volgens mij heeft Bobby Prins het ooit ook nog uitgebracht. Ja, en dat draaien wij hier allemaal, hè? Bij Radio Nova op de vrijdag. Is jouw vakantie aan de gang? Geniet ervan. Ben je aan het werk? Nog heel even. Het is bijna weekend. Geduld hebben. We gaan in deze lunch natuurlijk ook een rustig nummer draaien. Wel, we gaan het zoeken bij Bonnie Tyler. God give love to you.

0: Het is volgens mij zo'n klein beetje de kennismaking met deze man uit Nederland. Hè? Guus Meeuwis en zijn band Vagant. En ze zongen Het is een nacht. Ja, tijd voor Gerda hier op de vrijdag. En dat allemaal met de quote van de dag.
1: Wees dankbaar voor de liefde om je heen. Voor de goede gesprekken, voor de knuffels en het luisteren. Voor het lachen en het elkaar door en door kennen. Nee.

0: hij had ooit een liedje gemaakt. Dat ging over dat o zo gezellige bruine café. Maar er was natuurlijk nog veel meer voor deze Pierre van Dam. Proosten op het leven. Wel, dat doen we uiteraard hier ook op de radio. De feestje gaat verder. Jawel, het is vrijdag. Nog heel even. Rudy de Wittamaar, kom bij mij.
1: Verschuil je niet achter.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Ja, hij heeft er heel veel hoor. Hele vele grote hits die allemaal uitkwamen in de jaren 70. Deze Boudewijn de Groot. Dit was uiteraard de eenzame fietser. Inderdaad, Jimmy, die was onderweg. Onderweg is ook nog Hugo. Zometeen hier bijna aan het einde van het programma. Maar dit is de formatie Matchbox. Dit is

0: Ja, ze zongen ook die Buzzbuster Diddle It, hè? Deze formatie Matchbox aan het einde van Lunchen met Ruud. Dankjewel voor het luisteren. Maak er een fijn weekend van. We spreken elkaar terug aanstaande maandag om 11 uur.
1: Het leven.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayette op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayette nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Dit is Radio Nova.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Eigenzinnig.
5: Anders.
4: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Nova. We zijn vrijdag 3 juli en je hoorde de havenzangers met Leef je eigen leven. De zon die komt vandaag op om 5 uur 35 en die gaat onder om 21 uur 58. De maan die komt op om 23 uur 55 en die gaat onder om 8 uur 54. We zijn vertrokken met het programma Into the Groove hier bij Radio Nova. En dat is samen met Yeti Paletti.
1: Spaans ken ik niet, toch krijg ik die taal.

We zijn beland in 176 met Show Adiwaldi en Under the Moon of Love in het programma Into the Groove. Muziek voor elk wat wils. Ook nog even de voorgaande collega bedanken, de non-stop collega. En daarvoor kun je tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. En dit is muziek van Helen Shapiro en Something Yesterday.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

Deze dame doet het uitstekende Nederland en ook in het kleine Belgelandje. Ik heb het over Sieneke met Weg uit de sleur. Wat gebeurt er als een dom blondje op een stoel ziet staan? Zowel aan de computer werken, maar ze schrok van...

Zijn 40 jaar of al. Ja, ja, en dat met zijn Blue Eyes uit 1982 hier bij Radio Nova. Doe een dansje in de regen in de plaats van te wachten op zonneschijn.

Blanke, ik heb het over Lux Steno en Zonder Jou. We zijn de maand juli en de korte de dagen met 1 uur en 16 minuten. Het laatste kwartier is op 7 juli om 21 uur 29. De nieuwe maan is op 14 juli om 11 uur 44. Het eerste kwartier is op 21 juli om 13 uur en 6 minuten. En de volle maan is op 29 juli om 16 uur 36. Dat weten we ook alweer in het programma Into the Groove. En dit is muziek ook al 6 jaar geleden. Het is deze van Peter van Laat. En aan en uit.

O Granata, met Bona Sierra Signorita. We zijn vrijdag 3 juli en welke worst houdt niet van zwemmen? Het is een droge worst. Deze man is ook al in de jaren 80 een grote hit al. Maar dit is muziek uit 1969 van Salvatore Adamo. En die heet dan Petit Bonheur. Goedemiddag.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

We zijn beland met Into the Groove in 1977 met de Zweedse formatie ABBA met Knowing Me, Knowing You. De weerspreuk van vandaag op vrijdag 3 juli gaat als volgt. Op Sint-Godlieve regent zijn we 6 weken met de regen gezegend. Hopen van niet, liever een zonnetje, maar ook niet te warm. En lekker luisteren met de radio op Radio Nova. Dit is Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time.

vrijdag namiddag. En dat is samen eigenzinnig anders met Radio Nova. Petula Clark met Cœur Blessé. We gaan eruit met een plaat van Johnny Logan uit 1987. Mr. Europe genoemd. En dat met Hold Me Now. Tot na de klok van 15 uur hier bij Radio Nova. Voor deel 2 van het programma Into the Groove.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zwaar ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote

0: onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgisch Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van twee mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws.

0: Bij Pluimvees Hoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is
3: Nova
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooie in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan ook de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. 1 van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja,
0: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuil in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan ook de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgisch Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energie-efficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daarop verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daarop verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstanders tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energie-efficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzaam.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

de zon komt altijd weer op. En uit het donkere der nacht komt een nieuwe dag. Die dag.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter door. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.